Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmjuk of Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario op een vondelsteinrijk Mexico in zijn 20 jaar. Om door in de Bibelschool Maya te leren wil hij spelen zich als van God aan eet wat wezen wil en door wat anderen doet in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool val hem dat zo op dat God hem in Mexico te een arbeid roepen deed bij het centrum met te helpen. Hij vertelt veel werk van deze arbeid en zoals de tijd verging, heeft hij zich bevrijd

met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik hem. In deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret doorwoonden. Door hadden ze daar nog ere kinderen? En hij antwoordde dat ze stijt.

0: dat is een interessante punt. Jezus reed van dat. En het is interessant dat hoe Jezus reed van dat. De schrift staat haakt en nu krijg ik niet hoe dat moet zijn. Maar dat is hoe Jezus reed van mensen die wat je leert gaan. En die zijn verantwoordelijk voor mij.
1: Krijg. So, so meint dat nu dat ik plus wen je leren zal?
0: Ja, so dat is interessant.
1: Dat ik denk niet.
0: Ja. En wat interessant is met die afsnit is dat Jezus reed van drie soorten personen en we vergeten van die derde persoon. Du hast eine Person, wo das von reden, der ist eine Person, wo das sagt, die wissen nicht den Herrn sein will, nicht? Und du wegen dort dort nicht, das, und er wisst dort nicht, und dort sagt, er hat wenig Struf.
1: Weil er hat dort nicht gewusst.
0: Ja, so er hat nicht so viel gewusst. Wo immer dort ist, so er hat wenig Struf.
1: Na,
0: dann sagt dort, dann wieder eine andere Person, und diese andere Person hat was gewusst, er hat mehr gekriegt. En zo so God houdt die persoon verantwoordelijk voor mij. En zo so je weinig dan houden we bloos deze twee personen hem denken over mij een ding. Bed van deze persoon kiezen in stroef.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: En weet je over waar ik wil zijn? Ik wil geen stroef. En wie vergeten van die derde persoon?
1: Wat is de derde?
0: De derde persoon wordt die den Herrn zien wel. De derde persoon, die heeft hem ongeveer. Wie vergeten van die mens?
1: Ja.
0: Die heeft geen stroef. De persoon die heeft het ongenomen. En wie vergeten vierten van die. Zo, ik wil niet de persoon zijn wat weinig stroef krijgt. Ik wil niet de persoon zijn wat meer stroef krijgt. Ik wil de persoon zijn die geen stroef krijgt.
1: Wist de God zijn wel niet doen.
0: Ja, wist de God nu voor je. Die heeft Jezus ongenomen. En wie vergeten dat poort.
1: Ik denk ook, we kunnen dat vergelijken, wanneer we met kinderen zijn, niet?
0: Ja. Yeah.
1: We kunnen dat verstaan dat een kind, die kan nog niet zo veel. En God wordt weinig van dat kind verlangen of vorderen, niet?
0: Ja.
1: Wees dat zijn kind.
0: Ja.
1: Maar dat meint niet dat we nu kindisch blijven zijn.
0: Ja.
1: En ik geloof, krijg zo als dat met de schrift. Mhm. Wanneer we nu, we zien nu de waarheid. Mhm. God brengt ons maar door dat hij ons dat wezen kan.
0: Ja.
1: En dat meint aber niet dat we immer am Anfang blijven. We willen immer duiper en duiper leren en duiper en duiper met Jezus wandelen.
0: Krijg. Ja. En zo, wanneer we terugkomen, is een andere punt. Ik zie, dat de eerste stap waar we willen zijn, is, we willen de persoon zijn die geen stroef krijgt, niet? Die heeft eeuwig leven.
1: Yeah.
0: Die is niet een van deze bed wat stroef krijgt.
1: Yeah.
0: So die heeft eeuwig leven over krijg. Wanneer ik niet eeuwig leven heb, en ik zie nu ook een Christ, ik wil nu ook niet bloos te blijven waar ik zie, ik wil mij leren.
1: Mm-hmm.
0: En allemaal waarom redt de Bijbel van waar we zullen leren, niet? We zullen mij van God kennen.
1: Jo.
0: Dat we mij wijsheid van hem krijgen, dat we weten waar te leven.
1: Yeah.
0: En het is ook een Hebreeënbrief. Du zegt, ik schrijf van Hebreeën. Hij zegt bij een punt, hij heeft meerdere dingen wat hij wil leggen te zijn, te de mensen, zegt hij. Opa, die kan dat gewoon verdreven. Hij zegt, je moet nog zijn leraars zijn, zegt hij.
1: Ja.
0: En nu maak ik op een trägung naar de aanvangszaken met je. En hij zegt, dit vind ik raar.
1: Apostel Paul zegt je dat ook, dat hij wil al jaren de mensen te eten geven, maar die brok nog allemaal maalt.
0: Ja, klar.
1: Ja, ik geloof dat als een goede idee wat je hebt. En ik denk dat de mensen, de waren zonder zijn wat zich zouden dat interesseren. Zo was nog eenmaal zijn, als we schlussmerken, waar die deze video's nu waren vingen kan.
0: Ja, zo dus een website wat ik gebied heb, dat is bibleclass.ca. De website is al door, de klassen zijn nog niet te boven.
1: Dat is nog niet ganz eruit.
0: Nou, de klas is nog niet eruit. Maar in juli, dan geloof ik, wordt de eerste klassen aanvang.
1: Okay.
0: Ik schaf de groets aan op de website kan mensen nu al non doen en kan ze al clean best genoeg zijn. Doe reed ik ook een clean best maar even wat de ploen is voor dat alle op.
1: Ja.
0: Veel plus nog
1: okay.
0: Dat de klas nu zijn.
1: Oké, zei dat nog eenmaal?
0: Bibleclass.ca.
1: So, wanneer je op je Google bar naar gaan en de kijken en de weer doen en schrijven Bibleclass.ca. Dan wordt het zelf maar doorkomen. Maar waar niet? Dann wollen wir hier bei Rebregen mit abhosten, wenn jemand dann dort nicht fängt, dann wollen wir uns dort abschreiben, können sie hier haben von den Freien und wird woanders sein.
0: Yeah.
1: Und mit Juli dann fordert auf einmal los.
0: Yeah.
1: Hoffentlich, wenn alles zu plun geht.
0: Hoffentlich, ja. Das ist ein Arbeit, aber ja, dann wird es mal sein, mir vielleicht, was ich zu sagen habe.
1: Yeah.
0: Ja, einzige Menschen, die sind confused, über was kann ich bühren da. Und ich versuche das nochmal zu erklären, aber in der Wirklichkeit, die Menschen wollen bloß weiten, was ich bühren da. Von der ersten Klasse in der ersten Bühne sein, nicht? Das ist mir jetzt
1: jo, und ich glaube, dann wollen wir nu, zwischen nu und dann, beten für die, was du hörchen tun. Und dann, ein Sommer, dann sind das vielleicht, krieg, was du willst, ein Sommer, dann fängt eine Wort frisch an, nicht?
0: Ja.
1: September, dann fängt diese Klaus on und jene Klaus on, so leiber aus dort Menschen dann werden oder die anderen hängen ran, ran, weil wir diesen dit Jahr sein aus wie Meier in der Schrift lernen.
0: Ja. Ja, ich plun dort, wenn irgendwie will, denk an Aufwerk, einmal in der Werk Tokum.
1: Die sind so stipp verbi.
0: Ja, wenn einer will, Philippa-Brief deiber kann, dann ich glaube, die wollen dort kriegen.
1: Plus
0: denken so, komm für 2 oder 3 Stunden taub, zu studieren, in Gemeinschaft haben, in einer Gruppe. Und ich glaube, die Gruppe ist, du wo die Menschen mit der Gras sehen kriegen.
1: Ja. Man er ein Freund oder mit er ein Bekannter.
0: Ja, die andere hat er.
1: Gut, danke schön. Ich glaube, Henry, wir wollen hier mal in die Schluss machen, weil es erst nicht unterstützt wird, wie wir geredet haben. Dann sage ich noch einmal Dankeschön, dass du bist gekommen. Ich freue mich, dass du das anfängst. Und ich denke, Gott hat dich einfach getroffen und du hast den gehorcht, ungehorcht und du hast den sehen wollen getan. Und du das noch wieder, würde ich sagen.
0: Well, hoffentlich. Ich denke, du fährst mal, du hast irgendwo, was ich kann tun, aber ich sehe die Leute, die im Bett den Entschluss gekommen, ich glaube, das eine Ding, was ich soll tun, ist, kann ich lernen. Das ist schräg, besonders dort ein Ding.
1: Je mehr einer lernt, je mehr sieht einer, dass du noch mehr zu lernen ist und dass Gott noch immer mehr uns dort wissen will, wo, was er von uns will und wo er mit uns wandeln will.
0: Ja.
1: Dankeschön, Henry.
0: Ja, ich auch. Dankeschön.